0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als openwaterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is openwaterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: Radio Memory.
1: Een liefde die nooit overgaat. Jouw

0: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag. Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Iedereen weet het.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Your trip into the musical time. Musical time. This is Hit Revival. Met Erik de Meijer. Hit Revival, centraal jaartal uit de jaren 90.
1: 1992.

Jocelyn Brown samen met Incognito uit ons centraal jaartal 1992. Van harte welkom bij 3 decennia popmuziek in 1 uur. Don't you worry about a thing. Je moet er niet mee inzitten. Wij draaien de leukste hits uit 3 decennia popmuziek. Zoals deze van...

0: De allereerste single die ik draaide uit het centraal jaartal 1992. Een cover was van Stevie Wonder's hits uit 1973. Was deze versie van Kylie Minogue ook een cover. En ditmaal van de groep Chairman of the Board, die er al in 1970 bij een hitparade vertoefde. Give Me Just a Little More Time was Kylie's 14e single release trouwens. En in België 1992 in het centraal jaartal een dikke top 10 hit waard.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.
7: More hits. Back.

Graham Goldman met Sunburn draaiden we ook nog in deze drie decennia op muziek. En Tom Petty, Refugee. Maar daarnet, wat was dat toch een mooie platen. Een live duet met Elton John en George Michael. In hitlijsten terug te vinden in 1992. En het was een enorme hit dat de nummer 1 bereikte in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten. Elton John die zong het nummer samen met Michael tijdens Michaels concert in Wembley Arena. En dat op 19 maart 91. En opnieuw tijdens een concert in Wembley op 23 maart van dat jaar. Het is niet duidelijk welke uitvoering op de release eigenlijk gebruikt is. En of ze zijn samengevoegd, maar George Michael die wordt wel vermeld als producer. Wat erop wijst dat er enige bewerking en productie heeft plaatsgevonden met deze single. Terwijl het eigenlijk een originele hit was van Sir Elton John.

0: 1992 het nummer Stepping Out Tonight uit op de gelijknamige EP. Een EP was eigenlijk een veredelde single, want in plaats van twee nummers, één op de A-kant en één op de B-kant, was een EP eigenlijk plaatsgemaakt voor meestal vier of vijf nummers. Het nummer werd een bescheiden hit voor Becky. Zo dadelijk de enige top 10 hit van Tavares in de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk kwam trouwens hun originele versie zelfs pas in 1986 in de hitlijsten. De reden daarom was dat 100 Tons and a Feather, een pseudoniem van producer en popmagnaat Jonathan King, het nummer in 76 had gecoverd en er twee weken op nummer 9 had gestaan mee in de UK. In 1992, het centraal jaartal van vandaag, dan werd een andere cover van Fake That de eerste top 10 hit van de boysband in het Verenigd Koninkrijk. Die draai ik niet, want de London Beat had in 92 ook een hit. En die krijg je straks wel te horen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: No, nobody plays a better variety of music.

Ah, hoe mooi kan dat zijn, hè? London Beat met You Bring On The Sun. De laatste alweer uit ons centraal jaartal 1992. Met daarvoor Tavares, It Only Takes A Minute. En de Gap Band, You Drop A Bomb On Me. Zij, nu moet je eens eerlijk zijn. Dat zijn toch klassiekers die je alleen maar hier bij ons hoort. Jazeker. Straks onder meer onze bastard van deze week nog. Dus dat wil zeggen dat we naar het einde toe gaan. En die komt uit 2001. Eerst nog Ming DeVille. Ken je deze nog? Each word's a beat of my heart. Looks

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Ja. Oeh. Nu was ik even aan het roepen. Goedemorgen, Cindy. En dank u, jij bent zeker ook een vriendin van mij, hoor. En dank u dat ik dus deze morgen in jouw programma mocht zijn.
1: Ja, natuurlijk. Allee, ja.
0: Had geen keuze of wat?
1: jawel. Maar ja, ik doe wel heel graag programma met jou. En het was nu wel heel lang geleden.
0: Dat mag je wel zeggen. Dat was, ja. Dat misten we wel.
1: Nee, inderdaad.
0: Voilà, zie. En wij hebben nu terug. En we mogen het terug doen, dus dat is super, hè.
1: Ja.
0: Dus, daarvoor ook nog een dankwoordje natuurlijk aan Hilde.
1: Ons Hilde, ja.
0: Maar niet te veel lof, hè, want... Maar ze loopt hier ergens, hè, dus...
1: En onze volgende plaat is Take That met...
0: How Deep Is Your Love?

0: Take That en How Deep Is Your Love. Dat is zo eentje van als wij nog jong waren, is het niet? Ik mag dus, dat zeggen, we zijn ongeveer even oud, dus...
1: Ja, maar jij bent nog ouder als ik, hè?
0: Ja. Nu, één jaartje. Één jaartje.
1: Ja, maar ja, op een jaartje kan veel gebeuren, hè.
0: Dat is wel waar, dat is juist, dat is juist. En we hebben iemand aan de lijn. Hallo?
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, het is voor een plaatje aan te vragen. Voor Cindy, voor Katrien, voor Erik. Voor Yves, voor Hilde, voor Kelly. Voor Hans, het nummerteam. Voor alle luisteraars. En voor al degenen die ik vergeten ben. Dat is gemakkelijk.
0: Dan het dus allemaal gehad.
2: Ja, ja.
0: Voilà, zie. En welk plaatje... Wij hebben eentje gekozen voor jou, zie ik hier.
2: Ja.
1: Ja, ja. We hebben eentje gekozen. Inderdaad. Okay. Luc van Meeuwen met Een Nacht Met Jou in het Paradijs.
2: Oké, okay, dat is goed, ja.
0: En jou kunnen ze straks ook horen, hè, Tony?
2: Ja, tussen 2 en 4, ja.
0: Voilà, zie. Daarmee een beetje reclame gemaakt voor u ook.
2: Oké, okay, het is goed.
1: Bedankt voor te bellen.
2: In orde.
0: Ja, zeg,
2: Tony. Dag, joh.

0: En dat was dus Luc van Meeuwen met Een nacht met jou in het paradijs. En we hebben blijkbaar nog iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Hallo, dag schatjes.
0: Dag Frans.
2: Goedemorgen Frans.
0: Alles oké?
1: Okay? Ja, voor mij wordt het een beetje te warm, kan de rit heen.
2: Oei.
1: Hier spreken we 30 graden dagen, voor mij is het te veel.
2: Het is nog maar het begin, hè?
1: Ja, ik weet maar, kom op.
2: Van de morgen, als ik vertrokken ben, was het 22, heb ik gezien in de auto.
1: Ja, dat is genoeg.
2: Ja, het is al warm, hè, nu.
0: Ja, ja.
1: We spreken van de hele week warm, hè.
2: Ik persoonlijk vind dat zalig. Maar,
1: ja, ga ik in de goed, hè, Katrien.
2: Ja, dat is waar.
0: Dus maar ja, als het zo is, tot 25 vind ik het zalig. Maar nadien, als het echt zo in de 30 is, nee.
1: Maar ja. Maar dat één ding hebben we, dat we niet veel kleren aan doen. Dat hebben we dan.
2: Nee, maar ja, het is ook geen zicht uitkomen zonder kleren, hè.
1: Nee. Zonder kleren, nee, maar kun je hem in de rugs doen of zo, dat gaat dan, hè.
2: Ja, we moeten toch iets aan doen, hè.
1: Maar ja, iets bij alles wel.
0: Ja, en zeker bij ons, hè. Ziet ons hier staan. Helemaal naakt.
1: Voor mij naar het naakstrand gaan, hè, dat kun je mogelijk kleren aan doen.
2: Dat kunnen we ook doen op het naakstrand, maar...
1: Maar ja, van mij dan niet, dat kan toch niet zien.
0: Niet voor mij. Ah ja, het is juist. Ik kan toch niet zien.
1: Nee, ik kan het niet zien. Dus van mij is een leuke stand.
2: Ja, kijk. Maar nee.
1: Maar ik heb andere mogelijkheden, maar ik ga het maar niet zeggen.
0: Jij tast liever, hè?
1: Ja.
2: Oké.
1: Dat is waar.
2: We gaan van onderwerp veranderen.
1: Ja, ik zal de groetjes doen. De groetjes aan jullie beiden.
2: Dank je wel.
1: Aan Erik en haar familie, aan de Gert en Viv, aan Pony en Nancy, aan mijn broer Dolf en Anja, aan Anneke, mag ik zeer niet vergeten, aan Jeremy, aan Jan de Radioman, aan Rozeke, aan Jan en Frida, aan Kevin. Ik ga zeggen, alle luisteraars en medewerkers, dat ik niemand niet kan vergeten.
2: Voilà.
1: En ik heb een mooie plaat aanvraag van Boy Prins, Twee Bloed onder Rozen.
2: En die hebben wij klaar, zegt hij. Ja.
1: Ja. Oké. Meisjes.
2: Ja. Ik wens u nog veel zweetgenot, Frans.
1: Ja, bedankt.
2: En tot de volgende. Hè.
0: Ja, tot de volgende.
1: Dag, zin in, tot morgen. Hè.
0: Ja, dag Frans.
1: Oké.
0: Dag.
2: Salutjes.
1: Joe.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: De beste muziek hoor je hier.
8: Inderdaad, de beste muziek hoor je hier. En wij hebben iemand aan de lijn. Hallo. Hallo.
9: Hallo.
8: Hallo.
10: Hallo, goedemorgen.
8: Ah. Dag Jeremy.
10: Ja, we zitten mij weer aan het teughalen.
9: Je werd ondertussen in slaap gevallen, denk ik.
10: Ja, met die bloedmooie rozen en zo. Oh, mannen, is toch zo nog een plaats naar Rudolf Stevens achter en ik lag helemaal dood.
8: Zeg, jij gaat hem gewoon uitleggen, hè.
10: Nou weet hem dat ik in orde ben als ik zo doe. Katrien, jij moet volgende week zondag naar Halle.
9: Naar Halle?
10: Ja, naar Don Bosco. Het is daar iets voor oldtimers te doen.
9: Excuseer. Cindy, doe mijn micro maar uit. Ik kan telefoon oppakken. Dag, Jeremy.
10: Dag. Voilà, als je in de zaterdag niet gelacht en de zaterdag niet geleefd, hè.
8: Voilà. Maar het is inderdaad wel juist dat we telefoon hebben, dus.
10: Goed. En... ik wil graag de groeten doen aan iedereen dat mij kent, dan vergeet ik niemand niet.
8: Voilà, dus...
10: Maar dan gaan we de specialetjes wel benoemen, dus aan u. En
8: dank u wel.
10: De oldtimer daar is over u, die mag ook de groetjes hebben. De Rudolf en Anja.
8: Ja.
10: Die ook zeker. En dan de Kevin, anders gaat hem kwats en dat ik hem niet noem. Dus de Kevin, die mag ook groeten krijgen. En de Frans heb ik daar juist ook gehoord. En dan ja, wil ik toch wel even speciaal uit de hoek komen. Iets dat waarschijnlijk niemand gaat verwachten. Maar Wally wil ik ook even de groeten doen en dank u wel zeggen. Want die heeft daar, godverdikke, op mijn plaat toch wel een reactie achtergelaten dat ik nooit zou verwacht hebben. Dus dat is wel heel hard verwarmend. Dus dank u wel daarvoor, Wally.
8: Oké.
10: Dat was superleuk om te lezen. En dan als plaatje, ik had er twee in gedachten, want Jeremy gaat niet alleen maar bij Franse platen blijven, maar gaat ook Engels en Nederlandstalig proberen te doen.
9: Proberen.
10: Dus ik aan Katrien de keus gelaten, thank you for the music, of Waterloo.
9: Proberen.
10: Wat probeer je? Hadden jij geen telefoon, hè?
9: Je gaat... Nee, ik heb hem... Nee. Proberen te zingen ga je doen.
10: Ik wil maar even zeggen. Met mijn eerste soloplaatje ben ik op... Wat is nu dat het uit is? Een maandje? Toch al aan 25.000 luistercijfers, mevrouw Katrien Verheyen.
9: Een dikke proficiat, meneer Casalé.
10: Dus ja, proberen loont wel.
9: Misschien kan ik dat ook eens proberen.
10: Ah, wel, als ik backing vocals nodig heb, dan...
9: Vooral als vogel, of wat?
10: Maar het is dus Waterloo geworden.
8: Inderdaad.
10: En dan heb ik nog een kleine tip voor de mensen die daar juist aan praten waren over kleren uit en zo. Franske, alstublieft. Dat is gevaarlijk voor sommige mensen. Dat is, nee, maar dat is heel serieus, dat is heel gevaarlijk. bijvoorbeeld, als er een oldtimer, sorry, ik had niet in de
9: Jeremy!
10: Maar als die gaan rondlopen, topless of weet ik veel wat, in hun bleuten, die kunnen vallen, want die hebben de neiging om over hun borsten te trappen. Dus vandaar, we gaan dat niet doen.
9: Dit is er gewoon weg over.
8: Ik denk dat we naar muziek zullen gaan, zeker.
10: Dag, ik denk dat het beste is, want ik ben in volle vorm.
8: Ja, ik hoor het.
9: Amai.
8: In ieder geval, bedankt voor te bellen. En uw plaatje komt eraan.
10: Dat is graag gedaan. Salutjes.
9: Salut.
8: Dag, Jeremy.

0: 1974 wonnen ze het Eurovisie Songfestival met dit nummer, namelijk ABBA met Waterloo.
1: Dan waren wij 2 jaar senior.
0: Ik niet, hè. Ian.
1: Ah ja, dus waren wij 1 jaar.
0: Ik ben een jaar jonger als jij. Dus mee dat hij, dat Jeremy altijd zei, de oldtimer, dat ze de jij dus, hè. Ik niet, hè.
1: Maar van Jeremy weten, hij mag dat zeggen.
0: Ah ja, oké.
1: Iemand met

0: Voilà, zie. Laat het gras maar groeien.
1: En we hebben iemand aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Cindy. Goedemorgen, Katrien.
0: Goedemorgen.
2: Het is Geert uit Deverwaard.
0: En is het bij jullie ook zo warm, Geert?
2: Ja, en van het weekend hebben wij feesten hier in Deveren.
0: Ah, ja,
2: de Sint-Jansfeesten.
0: Had dat verteld van de week? Mijn optredens van, ik weet niet meer wie.
2: Ja, van Philippe Dazen en Johan Vugelaers. En Mike Dreamer en Emily Timmerman.
0: Ah, ja. Allee. En ga je er naartoe?
2: Ah ja, we woonden er maar 10 minuten van, dus ja.
1: Ah ja, oh, ja. Dan ga je er naartoe, hè. Dus altijd.
2: Ja, en er is ook een grote rommelmarkt, dus ja.
1: Allee, je weet wat te doen in het weekend.
2: Ja, zeg wel. En de dag erachter, de 25e, komen we naar Herne, naar de jaarmarkt.

0: Oh ja, de maandag.
1: Ja.
2: Ja, die naar vorig jaar ook geweest, hè?
1: Ja, wij zijn verleden jaar ook geweest, inderdaad.
2: Ik weet dat nog. Ik heb u daar dan gezien.
1: Ja, het is daar ook altijd druk en druk en druk.
2: Dat wel, hè. En moeilijk
1: het zal ook, parking. Het zal ook mooi weer zijn, dus hè.
2: Ja, maar dat is goed, hè.
1: Oh, dat is prima. Dat mag een tijdje zo aan blijven, want... En als Wilde aan het luisteren is, ik ga zondag de groetjes doen aan Filip Dazen.
0: Oh ja.
2: Dus als het want niet hoort, zullen we het daar zeggen.
1: Ja, want die is in de studio geweest, hè, verleden keer in, op interview.
0: Ja. Ah ja, verleden week, hè? Is dat niet verleden week?
1: Ja, inderdaad.
0: Met dus, Aurélie. Met Aurélie bij.
1: Ja, met Aurélie, inderdaad.
0: Dus. Oké.
1: Okay. Ik wil de groetjes doen.
0: Ja, zeg maar.
1: Aan jullie alvast.
0: Dank u wel.
2: Dank u.
1: Ook aan Vivian. Aan alle medewerkers van Radio Memory, want er zijn er echt zoveel voor op te noemen. Ook aan Frans en aan zijn vrouwke, aan Rudolf en Anja. Aan Johan de Radioman, aan Roosje, aan Tony en Nancy, aan Jeremy. Aan Daniel. En aan alle mensen die aan het luisteren zijn. Hè.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. En... Dus ja.
0: Uw plaats staat klaar.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik wil een boerenmeid van Jannes. En is het juist?
1: Inderdaad.
0: En is het juist? Wilde een boerenmeid?
1: Nee. Maar ik heb juist gezegd tegen Katrien, ik heb altijd tuinbouw gedaan. Maar ja, ik heb geen boerenmeid gevonden, dus ja.
2: Ze zat niet ergens tussen het stro of wat?
1: Nee, daarom ga ik Jannes al laten zien.
0: Oké. Bedankt voor te bellen.
2: Ze komt er straks aan, ze niet, maar er is nog iemand op de lijn.
1: Ja. Oké, dankjewel Katrien en tot later. Dag. Ja,
2: dag.
0: Dag. Oei. Goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen, mensjeskes.
0: Ah, Anneke.
2: Ai,
0: dag Anneke.
2: Ja, nu is onze dag compleet.
3: Ai. Ik heb ook niemand hier, nee.
2: Eerst Jeremy, nu jij. Nee.
3: Dat is nog een gruder oldtimer, jong.
0: Dat durven wij niet zeggen, hè.
3: Ja, maar ja, stand maar zelf zeggen. Nou, wil ik hier de groetjes doen aan onze Rozeke, Kevin.
0: Ja.
3: Aan onze Gaston, kan het maar niet vergeten.
0: Ja.
3: Jeremy, onze Nanti, Fransken en vrouw, Christine Verliefde, Irene en Rudy. En voor mijn mate, allee, ons mateke, Ridolf. En mijn allerliefste zuster Anja. En dan voor jullie beiden. En natuurlijk, Katrientje, uw wederhelf moet eraan weer staan. Mijn stoere bink.
0: En er doet iemand mij teken van dat ik de lijn moet openzetten, want dat er nog iemand aan de lijn is. Hallo.
4: Ah, hallo, met Anja.
3: Hallo.
4: Ja.
0: Dag Anja.
4: Ja, wij moeten dat zo doen. Want jullie waren een paar dozen, zei Germany en Rudolf. Ja. Jullie moesten... Ja, Rudolf, die moest er ook tussen komen, maar dat lukte niet.
0: Ah nee, we hebben maar twee lijnen.
4: Ja, dan hadden jullie op moeten pakken. En dus die twee waren teleurgesteld, dus moesten wij het overdoen.
3: Ah ja, ja hé, voilà.
2: Bij Jeremy moesten we Rudolf bijgenomen hebben.
0: Ah.
4: Ja.
2: Oei, onze excuses.
4: Ah, ze zitten nog mee te luisteren, hè.
2: Ah, wel, kijk, onze excuses.
4: Dat is nou de kans om het goed te maken.
2: Oh, ja, ja,
0: sorry, maar...
4: Ja, Katrien.
2: Tja, kijk.
0: Het kan gebeuren, hè. Het is een live uitzending.
2: Het zijn beginnersfoutjes.
0: Ja, en ja.
4: Ja, Cindy. Kom maar. Zeg het maar.
0: Ja, het is een live uitzending, dus er kan altijd iets mislopen.
4: Ja, zeker, voilà. Hè.
0: Dus.
4: Ja.
0: Wij zullen het niet meer doen. Is het goed?
4: Ja. Hoe laat vertrekken wij vanmiddag? Want ik weet het niet.
3: Surprise, mijn zusje.
0: Ah oh. Ja, ik weet er iets van. Ja. Maar ik ga het wel niet zeggen, hè.
3: Laat u verrassen.
0: Voilà.
3: Meer mogen niet weten.
4: Oké.
0: En zijn er verzoekjes, Anja?
4: Ja, doe maar voor Germany en voor Rudolf, hè, want die twee voelen ze niet zo zielig.
0: Ja, Germany niet, hè? Die heeft op de lijn geweest.
4: Jawel, maar die kwam er niet tussen, die Rudolf. Dus nou zijn ze met elkaar een bel op dit moment. Dus dan weet jij het wel, hè?
0: Ja.
4: Die zitten ons voor de gek te houden.
0: En welke plaat moet er eigenlijk gedraaid worden? Al voor Anneke, want dat weet ik niet. En voor u?
3: Ja, wel, voor
4: Anneke,
3: mij
4: doe maar een liedje van Gerritsen. Iemand van Gerritsen, dat vindt ze wel leuk.
3: Ja.
2: Van wie?
0: Gerritsen.
2: Ah.
3: Mark Gerritsen.
4: Ja, goed zo, Anneke.
0: En voor u, Anja?
4: Ja, maar dat moet Anneke zeggen, hè?
0: Ah ja.
4: Cindy?
3: Ah, wel. En ons Anjake, dat is zowel voor ons Anjake, voor onze Rudolf, en zeker voor jullie, want dat zijn wij op jullie, trots op jou.
0: Ah, ja. Je wilt de plaat. Ja.
4: Ja.
3: Want dat zijn wij zeker op jullie, trots.
0: Dank u wel. Dank u wel.
2: Dank u.
4: Ja?
0: Oké, het is goed.
4: Ik wens jullie nog veel draaiplezier.
0: Ja, dat zal
5: wel
0: komen.
4: Ja,
3: en, veel draaiplezier. En tot de volgende.
0: Tot de volgende. En de platten.
4: Tot de volgende.
0: Salut. Dag.
2: Salutjes. Dag.
0: En de platen staan klaar. Dus we hebben Ik wil een boeren met Jannes. Nadien, Ik moet verder van Mark Gerritsen. En de rest moet ik nog kiezen eigenlijk. Dus, oké. Daar gaan we.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Radio Memory.

0: Gerritsen met Ik moet verder. En we hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Cindyke.
0: Hallo. Goedemorgen. Roseke, dat was
1: het. Ja, zet erop. Zet erop.
0: Ja. Katrien heeft mij opgestoken. Wie dat was.
1: Ik heb je niet opgestoken.
0: Ja. Ik hoor dat niet, hè. Ik hoor nu juist van goeiemorgen, maar ik hoor niet wie dat er aan de lijn is, hè.
1: Ah, zo. Ja. Allee, ik kan eraan beginnen met mijn berichtjes.
0: Ja, doe maar.
1: Eerst speciaal voor mijn beste vriendin Ilke, voor Yves, voor Kelly, voor Marian, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje Anjakken, voor Fransken en Vrouwken, voor Anneken, voor Heer en Vivian, voor Katrien en Erik, voor Rudy en Irene en Wendy en Cindy.
0: Dank u.
1: En alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen voor alle medewerkers van Radio Memories. En ik zou graag een plaatje hebben van Clarissa, de laatste nieuwe.
0: Ja, die staat ook al klaar, maar we moeten er nog een paar afhandelen. Zoals Trots op jou.
1: Ja, maar dat is goed. En dat van... wel horen.
0: Voilà, maar het komt er in ieder geval aan.
1: Dank u wel, Cindy. En een goeie weekend, hè.
0: Ja, voor u ook, hè.
1: En voor Katrien ook, hè. Dag.
0: Dag.
1: Dag.
2: En we gaan nu zeker naar het plaatje van... Anja was het?
0: Ja.
2: Trots op jou. Ah, nee, Anneken.
0: Anneken, ja.
2: Ja.
0: Wesley Bronkhorst.

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
6: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.

question me. Boyzone met No Matter What. En dat werd aangevraagd door ons Celeste. Het doet mij eigenlijk heel veel plezier dat je gebeld hebt. En de volgende is Vleugels van de Wind. En dat allemaal met Larissa en Sterre. En dat werd aangevraagd door Rozeke.

0: Vleugels van de Wind, Larissa en Sterre. En dat werd aangevraagd door Roseke. En onze volgende, die is aangevraagd door...
1: Door ons Nancy. Ja, en zat veel parlé op Cindy. Ik daarmee wat bleef de andere lijn bezitten. We kennen ons Nancy. Hè.
0: Maar het is wel een lieve.
1: Tuurlijk, en wij zijn super blij dat zij luisteren.
0: Voilà.
1: En natuurlijk de Jos ook niet vergeten. Hè.
0: Nee.
1: En we moeten een beetje vriendelijk blijven, hè, Cindy, want we weten wat we ons beloofd hebben. Hè. En ja, dus ze vroegen een plaatje van 1978. Het was een moeilijke bevalling eventjes om het te vinden. Want ze zei de Pointer Sisters, maar het was dus Bonnie Pointer.
0: Ja, het was wel een beetje moeilijk. Maar Heaven, ik heb maar één gevonden met Heaven, dus...
1: Ja, dus Nancy, heel speciaal voor jou. En met heel veel kusjes, groetjes en al wat je maar wilt.
0: Heaven. Van mij ook, hè?
1: Tuurlijk. Ik en jij, Heaven, must have sent you.

0: Heaven Must Have Sent You. En dat allemaal met Bonnie Pointer. En ja, hij hangt al heel lang aan de telefoon. Dus we gaan zien of hij er nog aan hangt. Hallo.
1: Hallo, hallo. Was dat even een koffiepauze of was dat even een test, jongens? Wat een plaats, zeg. Intussen dus ik het maar 3 keer.
0: 7 minuten. Maar er stond jongens, maar 1 in. Dus ja, ik kan niet de korte versie kiezen als er maar 1 in staat.
1: Mix die dan toch uit, zeg.
2: Nou, Nancy die heeft daar super genot. Hè. Ze heeft heel lang kunnen genieten van haar plaat, hè, dat ze aanvroeg.
1: Ah, wel. Draait dan 3 keer na elkaar stevens en kas. Allee, dan heb je nog tijd over.
2: Ja, dat kan. Dat kan.
1: Ik zal er eens met mijn maat over dat we ook zo eens een mix maken, zo'n lange. Hè.
0: Maar ja.
1: Nee. Alle, ja. Voilà. Dus is het warm genoeg in de studio daar?
0: Goh, het is hier echt warm.
1: Ik geloof dat het bij jullie echt broeierig heet is. Dus.
0: Dus ik zie weer zo rood als iets, gelijk als verleden week.
1: Als er een kleine kreeft?
0: Bloost
1: Katrien.
2: Wat lief?
0: Nee.
1: Bloost ons Cindy.
2: Cindy, ja. Ja, ze ziet een beetje
1: het
2: warm.
1: Het is altijd een krikske, hè?
2: Ja, maar nu is het echt een...
0: Zie wat je zegt, hè.
2: Ik kan bij een kriek houden.
0: Of ik zit achter u, hè.
1: Goed. Nee, dames. Ik doe eerst en vooral de groetjes aan jullie twee.
0: Dank u wel.
1: Jullie doen dat samen goed. Het zijn lekkere twee gibbertrientjes die bij elkaar zitten. Dus past goed op de radio. Ik heb op de achtergrond ook ons kwebbel gehoord, want ze moeten toch af en toe eens een ketchup ertussen komen. Dus ik doe haar ook de groeten. En dan aan haar ventje, hè, dus doe ik daar ook de groeten. Ik heb een Tony al gehoord. De groeten ook aan Nancy, Vivian en Geert, Rozeke. Ons Anneke was er ook bij. Die kwam ook ertussen kwebbelen, samen met mijn andere kwebbeltrien hier thuis, onze Anja. En die hebben samen weer, ze hebben iets bekokstoofd, dus wat staat ons straks te wachten? Dat is afwachten natuurlijk. Ik weet ook volledig van niks. Het is een volledige verrassing. Mijn broer Frans doe ik ook de groetjes. En moet ik eens even nadenken. Hè? Want er zijn zoveel, Daniel doe ik de groeten. Jongens, ik moet zien dat je mensen overslagen. Want ik ga gewoon zeggen, het hele team van onze radio, alle luisteraars, alle vrienden en uiteraard mijn allerbeste kameraad, die vergeet ik zeker niet. Dat is natuurlijk de Jeremy, hè. En ik moest zijn plaatje nog eens aankondigen, dus op mijn manier. Dus jullie spelen voor mij die vlees zo kokolin, hè.
0: Ja. Rudolf zegt dat altijd.
2: Ah ja, oké.
0: En ik heb...
1: Soufflees de koekeling, denk ik.
0: Voilà.
1: Dat is de versie Jeremy Cavalier, dus zijn nieuwste hit, want hij zit kort bij de 25.000 streams, dus ik zou zeggen, van hieruit mijn twee duimen omhoog, hè, want voor een eerste nummer, dat is gewoon geweldig, hè.
0: Ja,
2: dat is waar.
1: Dus, en ik mag dat mijn maatje noemen, tof, hè?
2: Ja.
1: En ik heb daar al een duetje samen mee opgenomen. Dus. En daar komt er nog eentje aan voor september.
2: Super,
0: oké.
1: Okay. Ja, dus het wordt een leuke boel. Dus, hè. En dan hoop ik dus dat onze luisteraars nog talrijk gaan bellen naar jullie. Terwijl jullie het nog heel druk krijgen. En geniet vooral van dat prachtige zomerweer. Ik hoor mijn broer wel klagen. Ik ben ook wel geen favoriet van die hoge temperaturen. Maar weet je wat? Het mooie weer is er. De mensen zijn blijgezind. Dat voelt zalig aan. Dus voilà.
2: Meer moet dan niet zijn.
1: Het is zomer en laat de zomer maar in het land zijn.
0: Voilà, dat denk ik met u. Dus voilà. Oké. De plaat staat klaar. Maar ja, we moeten wel nog eerst een andere plaat draaien. Maar ze komt eraan.
1: Ah, wel, laat Sisse Vlees de Kokkeline er maar gaan komen. Dames, nog een dikke knuffel en nog een fijne uitzending samen.
0: Ja. Ja. Dag maatje.
2: Salutjes.
1: Salut maatje. Tada.
0: En we hebben een andere telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Cindy.
0: Hier is ze. De Kevin.
3: Alles goed. Alles
0: goed. Alles goed. Ja. En met u?
3: Wat. Lekker weer buiten, hè.
0: Ja, het is goed weer, echt. En ons Katrien zit hier ook.
3: Goedemorgen, Katrien.
2: Ah, dag Kevin.
3: Dat is lang geleden,
2: zeg. Dat is heel lang geleden, hè.
3: Ik was aan het twijfelen dat jij nog leefde, eigenlijk.
2: Dat ik nog... Ja. Weet je, onkruid vergaat niet, hè.
3: Nee, dat weet ik.
2: Dat komt altijd terug, onkruid.
3: Dat weet ik. Zeker jij, hè.
2: Merci. Amai,
0: maar je krijgt hier toch wel complimenten, jong.
2: Ja, van een oldtimer, een onkruid. Kijk.
3: Nee, maar zo weet dat goed bedoeld is, hè.
2: Maar tuurlijk, weet dat van u. Jij mocht dat zeggen.
3: Ik weet het. Zeg, ik bel voor op de laatste aan te vragen.
2: Is het waar? Ik dacht dat je belde voor ons een keer te horen, hè?
3: Ja. Trouwens, Katrien, ik ben blij dat je terug bent. Ik ben blij dat ik je terug hoor, eigenlijk.
2: Ah, dat is lief. Maar in de week ga je me niet kunnen horen, hè? Want
3: nee.
2: Moeilijk, hè? Ja.
3: Ja.
2: Dus je gaat altijd moeten wachten als Cindy zo lief is mij een keer te vragen.
3: Ja. Dus Cindy vraagt dat maar heel veel.
0: Ja, maar het is ook de persoon die ik langs ken. En waar ik super mee overeenkom, dus.
3: Het is dat. Dus ik heb chance.
2: Momenteel. Dat kan rap draaien, hè. Pas op.
3: Ja, dat kan nog veranderen, natuurlijk.
2: Nee.
0: Hey, het is toch al een paar jaar, hè.
2: Ja.
0: Dat we vrienden zijn, dus.
2: Ja, dat is waar.
0: Kevin, welke plaats zou je willen?
3: Laat niet uit de wolken verdwijnen.
0: Ah ja. Ik ga die opzoeken ondertussen. Dus, en de groeten zijn gedaan?
2: Hij moet er nog aan beginnen, hè.
0: Ja, zeg een keer, voor wie zou u dat wensen, die plaat?
3: Voor mijn tante en ook mijn nicht, uiteraard.
0: Ja.
3: Voor een zekere Katrien en Cindy.
0: Dankjewel.
3: En voor Hilde, uiteraard. En voor alle mensen die mij ook al een plaat hebben aangevraagd, uiteraard.
2: Ja.
3: Oké. En dus, mensen kunnen ons beluisteren via www.radiomemory.be, uiteraard. En ze kunnen ook luisteren via de app, uiteraard. En Katrien, naar welke nummer kunnen ze nu ook weer bellen?
2: Oei, Kevin, wacht even.
0: 02-66-99-660.
2: Je wist het, hè, dat ik hem niet van buiten kon.
3: Ik moet zeggen dat Cindy rapper was.
2: Maar ik kan hem nog niet van buiten, ja, Kevin.
0: En hij hangt op het scherm, dus ik kan het zien. Maar Katrien, langs de andere kant, daar hangt het niet. Dus.
2: Ik had hier vlug een kaartje gevonden. Ah. Ja, kijk. Ja.
3: Het is wel dat ze goed hoort.
2: Er is toch nog iets goed aan in mijn oren. Alhoewel, Kevin, momenteel niet. Want mijn linkerkant zit momenteel dicht. Potdicht.
3: Ja, ik weet het. Het is daarom dat ik het zeg.
2: Ah, dat weet je ook al. Maar hij weet veel van mij, zeg. By the way, Amren is toegekomen over een uurtje in de luchthaven. Het is veilig geland.
3: Is het veilig geland?
2: Ja.
3: Prachtig.
2: Ja, ze was toch wel alleen weg. Allee, ik was toch een beetje... Ben blij dat ik een berichtje kreeg dat ze veilig geland was. Dus...
3: Je waart ongerust.
2: Ja, toch wel. Ja.
3: Dat begrijp ik.
2: Blijft mijn dochter, ook al is ze 24, blijft mijn klein meisje, hè.
3: Dat is.
2: Voilà.
3: Allee, dus, ik ga jullie laten, dames.
0: We gaan muziek draaien, want we moeten er nog een paar door.
3: Dus, ik ben graag volgende week terug bij het Radio Memory. We vragen wij draaien. En hier is Laura Lien en jij doet de wolken verdwijnen.
2: Ja. Nog een fijn weekend, Kevin.
3: Ja, het zal lukken, Katrien.
2: Ja, groetjes.
0: Tot de volgende.
2: Dag.
3: Yo.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory. Prettig weekend.

En dit werd aangevraagd door... door Daniela. En dat speciaal voor ons Gilde. Can't be with you tonight. Judy Boucher. En nadien komt dus Jij doet de wolken verdwijnen van Lara Lynn.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten.

0: van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depov.be. Depov wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Lara Lynn met Jij doet de wolken verdwijnen.
1: En gelukkig zijn er vandaag geen essen,
0: nee? Nee. Het is een blauwe lucht. En het zonnetje schijnt volop.
1: En we hebben nog een verzoekje en dat van Hilde de Pauw. Ja, en ze heeft eindelijk de app gevonden. Ze had van de week een beetje problemen, want dat horen we nog soms in Cindy, dat het moeilijk is om de app te installeren.
0: Ja, zelfs bij mij.
1: Ja,
0: dus bij mij lukt het ook niet.
1: Dat is wel... We gaan onze chef een keer daarover aanspreken. Hè.
0: Ja, voilà. Dat gaan we doen.
1: Want dan kunnen jullie natuurlijk ook sturen via de Tidio. En ja, onze Hilde heeft het gevonden, Hilde de Pauw. En ze vroeg het plaatje aan van Willy Sommers en Laat de zon in je hart.

0: En dat was niemand minder dan Willy Sommers met Laat de zon in je hart.
1: En we gaan naar het plaatje van dat Rudolf aangevraagd had. Hè? Dus onze Jeremy Casali. En zoals Rudolf zo mooi kan zeggen, siffle sur la... Wat zegt hij? Coquine of zoiets? Coquine, ja. Coquine of zoiets? Ja, maar het is Colline.

0: Zai, zai, zai, zai.
1: Zeg Cindy, zou hij nog altijd op zijn heuvel staan?
0: Ik denk dat.
1: Zie hem daar ik al staan, ja. Fluitend op een heuvel. Wanneer komt ze? Wanneer komt ze?
0: Ja, als je ziet, eigenlijk de platengoed van de plaat staat hij echt met een bouquet. Eigenlijk op die berg zal dat er nog altijd staan.
1: Ik denk dat zijn bloemen gaan verwelkt zijn ondertussen. Maar, ja, kijk, hij pest ons genoeg. Hè.
0: Voilà, dus dat. Ja. Maar we zien hem toch graag, hè?
1: Ja, Cindy.
0: Voilà.
1: We gaan naar het volgende plaatje, zeker?
0: Ja, ja, ja.
1: Amai, zeg, de drie biggetjes. Dat werd dus ook aangevraagd. En dat moesten wij speciaal draaien voor ons twee. Wij zijn...
0: Gibbertjes. Maar het is juist ook.
2: Beste wolf, wil jij beweren dat je niet weet wat ik ben?

0: Wij zijn hibbertjes. Zal dat toch op ons zijn?
1: Geen idee. Geen idee. Maar het is ook wel goed, hè?
0: Ja.
1: Want ja, dat wil zeggen dat we niet zo oud zijn als dat ze zeggen. Hè.
0: Zwaar, dat is dan op, vooral op u, hè?
1: Ja, het is eigenlijk alleen op mij. Het is waar.
0: Heeft die juni gezegd van een oldtimer, zei dat.
1: Het is juist op mij. Oh ja, kijk.
0: Ik ben nog een jong veulen.
1: Enfin, ja. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. En het is tijd om afscheid te nemen.
1: Ik wil juist nog één dingetje zeggen en ik was het eigenlijk vergeten. En, ja, wel. Mijn zus is vandaag 40 jaar getrouwd. En ik vind dat toch ook wel een keer mag vernoemd worden. Dus een dikke proficiat aan mijn oudste zus. Deze.
0: Het is nog één tijd voor één plaatje.
1: Maar dat dat klaar staat is goed hoor.
0: Oh ja. Ja, okay.
1: Ja, ze is 40 jaar getrouwd.
0: Ja, dus proficiat aan de zus van ons Katrien.
1: Ja.
0: Dat is heel lang, hè?
1: Ik ga dat nooit halen.
0: Ik ook niet.
1: Ten eerste ben ik nog niet getrouwd. Dus Wendy doet teken van ook niet. Allee,
0: ja. Dus drie. Alle drie dus niet.
1: Ai. Maar ja.
0: Oké, maar dus bedankt voor te komen. In ieder geval, ik vond het heel fijn. Vooral ook de vele reacties, de vele telefoons. Want wij konden op een bepaald moment niet volgen. Het waren er drie tegelijkertijd. En ik vond het super fijn met jou.
1: Idem. En ik hoop dat ik nog een keer mag komen in Cindy.
0: Ja, je mag zeker komen.
1: Dus.
0: En volgende week is het U vraagt, wij draaien met Wendy.
2: Ja.
0: Dus u hoort mij morgen tussen 18 en 21 uur eigenlijk.
1: En ik ben er terug komende woensdag en donderdag van 1 tot 3.
0: Voilà. En we nemen afscheid met deze van Stella. Ze kon geen woord Frans, is wel voor België naar het Eurovisie Songfestival gegaan. En, en dan nog voor de RTBF. Het probleem was, ze heeft het fonetisch moeten inzingen, want ze kon echt geen woord Frans. Dus, en wees vooral heel lief voor elkaar. Bye.
1: Doei.

0: jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: U luistert nu naar Radio Memory Actua. Met Rudy en Wendy.

0: En ja, natuurlijk, ik heb ze al live horen zingen en het dak zal er wel afgaan. Josie Sepp en we gaan lekker los. En natuurlijk, ik heb hier iemand nog naast mij, Wendy. We hebben een gloednieuw programma natuurlijk. Dag Wendy. Dus wij gaan natuurlijk het programma doen, Actua. Dus ja, we hebben wel het een en het ander te melden, hè.
1: Ja, wat er in de buurt allemaal te doen is.
0: Voilà.
1: De komende week.
0: De komende week. Of ja, hè, de komende weken. Dus ja, voilà. Oké. Wij gaan dat van 12 tot 2 doen natuurlijk. En ja, met muziek ertussen. Ja, bellen voor een plaatje, dat kan nog altijd. Maar natuurlijk niet live op antenne. En wij gaan natuurlijk ook verder met een beetje muziek.
1: The Cars met Drive.

0: was het prachtige nummertje van The Cars en Drive.
1: Het nieuws uit de regio.
2: Het gezellige foodtruckfestival Smaak komt naar het domein De Gavers in Gerardsbergen van 29 tot en met 31 mei. Je kan er genieten van culinaire gerechtjes, muziek, sfeer en gezelligheid. En ook aan de allerkleinste wordt gedacht. Op vrijdag ben je welkom van 17 uur tot 23 uur, zaterdag van 14 uur tot 23 uur en zondag van 12 uur tot 21 uur. De toegang is gratis.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Dit was Nazareth en Love Hurts.
1: Het nieuws uit de regio.
0: In de straten van Schendelbeke en Onkerzeelen zal op zondag 31 mei een garageverkoop plaatsvinden. Dit van 8 uur tot 16 uur op het Schendelbekeplein in de Dagmoedstraat. Dus tijd om koopjes te doen.
2: En wij gaan verder met Texas, I Don't Wanna Lover.

Texas en I Don't Wanna A Lover. En Rozeke die had gebeld voor een plaatje aan te vragen en die vroeg eentje van Mieke, ik heb vandaag de zon besteld. Wel, Rozeke, het is gelukt.

0: Fatboy Slim and Praise You.
1: Het nieuws uit de regio.
2: Op woensdag 27 mei opent de Kunstacademie Kunstparel de deuren in het Dominicanessenklooster in Herne voor een eindejaarsexpo voor afstuderende leerlingen. Er zijn eveneens workshops voor kinderen van 10 tot 17 jaar. Ze kunnen artistieke postkaarten met magische blauwe vogels via grafische druktechniek ontwerpen met carbonpapier of een ruimtelijke creatie op hout met natuurlijke materialen maken. De expo loopt van 15 uur tot 19.30 uur. Om 17 uur is er een receptie met drank en koekjes van bakkersatelier Breut. De toegang is gratis en onder een gezellige sfeer met een muzikale omlijsting. Het klooster is te vinden in de Heilige Geeststraat 24 in Herne.
0: En deze wou jij graag aankondigen. Hè? Wel, het is het moment.
2: Tommy Cash met Espresso Macchiato.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: En met die warmte hangt er natuurlijk toch altijd een beetje elektriciteit in de lucht. Daarom deze van AC/DC en Lotta Rosy.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Voor wie graag wil genieten van originele bloemencreaties, ontworpen door het Pure Passie Team en gecreëerd door meer dan 50 gedreven bloemenliefhebbers, kan op 29, 30 en 31 mei terecht op Open Deur tentoonstelling die doorgaat in de straat plaats 4 in Tollenbeek en dit van 10 tot 18 uur.
2: Het volgende liedje is van Otto Wan, Hands Up.

0: En dat ik een hele fijne collega ben, Wendy, dat kan je alleen maar bevestigen. Want jij mag ze afkondigen, de moeilijkste plaat.
1: Ja, dat was Carol G met Si antes te hubiera conocido. Ben ik geslaagd?
0: Ja, je bent geslaagd. En dat is allemaal in één adem gezegd. En onze Martin die vroeg ook een plaatje aan. En ze wou deze van ABBA en Dancing Queen.

0: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week. Hey.

0: Pommelien Thijs. En ben je klaar? Ook welkom in het tweede gedeelte van Actua.
1: Het nieuws uit de regio.
2: Op woensdag 27 mei organiseert het Willemsfonds een EHBO-cursus Eerste Hulp bij Baby's en Kinderen. Die doorgaat in Den Belgique, in de Brugstraat 6 in Geraarsbergen. Dit van 19 uur tot 22 uur. Inschrijven is wel verplicht en kan op het mailadres sigert.gilquin@hotmail.com. Dus de naam Sigert eindigt op een D. Gilquin is G-I-L-Q-U-I-N.

0: We hoorden zo net Olivia Dean met Mijn Niet.
1: En voor het volgende nummertje, hij is een Franse singer-songwriter en muzikant van Italiaanse afkomst. Zijn bekendste nummer is Aline en Le Marionnette et Le Mot Bleu. En dit is natuurlijk Aline Christophe.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: prachtig nummertje van Billie Eilish. En ze heeft zeker en vast een lange uitloop. En op Pinkstermaandag organiseren de padstappers een haverswandeling op het domein De Havers. Er is keuze uit verschillende afstanden van 7 tot 32 kilometer. Starten kan vanaf 7.30 uur tot 15 uur aan de locatie De Doos. Voor iedereen zal er een gratis mystiek biertje of frisdrank voorzien zijn. Deelname kost 3 euro en voor de leden 1,50 euro.
1: En we gaan verder met een liedje van Maxim, Gisteren.

0: De Trogs waren dit en Wild Thing.
1: Op 30 en 31 mei organiseert het dierenasiel Nienhoven een eetfestijn. Dit gaat door in Trefpunt Winnik, Bokkendries 9 in Denderwindeke. Op zaterdag kan je van 17 uur tot 21 uur 30 gaan eten en op zondag van 11 uur tot 15 uur. Ik zou zeggen, alle dierenliefhebbers daarheen.
0: Ja, en het volgende nummertje, dat is eentje van Wiltura en dat is aangevraagd door niemand minder dan onze Rudolf Stevens. En hij vindt het weer een beetje hopeloos vandaag. Het is te warm naar zijn zin natuurlijk.

Δηλαδή. Φαντάστηση. Πρώτη μου πλήκη φορά.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagsshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagsshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie je graag.
5: Goedemiddag.
6: U luistert nu naar Radio Memory Actua met Rudy en Wendy.

0: Nena met 99 luftballons.
1: En ik heb ze geteld. En het volgende nummertje, dat werd aangevraagd door ons Celeste. Het is ook de vertaling van Julio Iglesias. Maar dit is van Frank Galan. En hey, en ik ben trouwens blij dat ons Celeste gebeld heeft. Ik heb haar stem eens gehoord en mijn dag is goed.
2: Hey, we zijn al zo lang samen bij elkaar. En nog altijd verliefd na zoveel.

0: plaatje die aangevraagd werd door ons Celeste. En onze Nief, die is daar ook wel, die lust daar ook wel pap van. Frank Galan en Hey.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Voilà, en wij hebben nog eentje dat wij willen vermelden. Want op Pinkstermaandag is het jaarmarkt op, in Herne. En daar staat Radio Memory natuurlijk ook. Maar jij hebt nog wat informatie dat je, ja, die wel nuttig kan zijn.
2: Ja, als jullie naar de markt komen, breng dan wel cash geld mee, want er is geen mogelijkheid blijkbaar meer om geld af te halen in Herne.
0: Dus vandaag de automaten leegmaken, ja. Om dan
2: dikke maandag portemonnee meebrengen.
0: Ja, voilà, om het daar kunnen te spenderen in Herne. Voilà, en wij gaan verder met de muziek. En ja, je hoort het, hè. Dat is ook eentje dat ons Hilde graag hoort. En ik heb de Nief al tevreden gesteld met die Frank Galla. En voilà, en nu stel ik ook een beetje Hilde tevreden met Dimitri Vegas en Like Mike en de
2: Hum.

0: Ja, en ons kan je nog de laatste minuten zien via de camera natuurlijk. Bente, en kan je me zien? Ja, het programma zit er weer op. Mij hoor je alvast terug morgen van 12 tot 2, ja. En ja, dat zal...
1: Bij mij zal het volgende week zaterdag zijn.
0: Het zal volgende week zaterdag zijn. Oké, prima. Wij hebben nog eentje dat we gaan draaien. Eentje van Gilbert O'Sullivan en Cat Daan. Je weet het, hou van elkaar zoals ik van jullie hou. En tot morgen. Bye.
1: Bye.

0: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft De Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi koppelteken bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

Sam Horace draaide met Marijke op deze zonnige tropische zaterdagmiddag, 23 mei, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal, welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL, de beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Ik neem je mee tot 4 uur vanuit Pajottegem Galmaarden, met nu de Strangers, ik zijn ze heren police. In de tijd een grote hit voor Sandra Kim en J'aime la vie.

draaiden op deze geweldige plaat van Wiltura, Vergeet Barbara. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een nummer van een meneer uit Nederland, namelijk Rudy de Wit met Sweet Love in de tijd. Een grote hit voor Mr. Ferrari. En dan draaien we nog een romantische plaat van Frank Alan en Sandra Kim. En dit met Door Veel van Mij te Houden. Goeie zaterdagmiddag, jullie zijn massaal allemaal aan het streamen en het luisteren. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Of ergens gezellig op een terrasje naar Radio Memory luisteren.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

was een van de mooie platen van Steve Tielens, Alleen vannacht. We blijven ze maar doordraaien met nu een plaat van John Dennis. We draaien Glinsters in je ogen.

was een mooie plaat van dochter en vader. Ik heb het over Aurélie en Philippe Daze. En die had het over verliefd zijn. En dat is ook een hele mooie. We draaien deze van Doran en Elis voor altijd samen. Welkom erbij.

een mooie plaat was deze van Wesley Bronkhorst uit Nederland en Trots op jou. De volgende plaat is origineel van de Capson Brothers. We hebben ze meegebracht door Yeti Paletti met Kees Heramevina. En dan draaien we nog net voor reclame eentje van Christophe. En dit met een hele mooie single in 100.000 jaren.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

was Danny Fabri tezamen met zijn vrouw Georgette. En we draaiden Wachts en Win. We gaan nog één draaien van Michael Lanzo. En we gaan eventjes op deze zonnige zaterdagnamiddag op bezoek naar het kleine dorpscafeetje.

0: Het beste uit Vlaanderen en Nederland. Zaterdag van 2 tot 4. Studio NL en Tony van Beveren.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even willen en gewoon weer opstaan. Ik weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen.

0: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
3: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

0: plaat die vandaag heel toepasselijk van pas komt deze. André van Duin, Als de zon schijnt. Zaterdag 23 mei, iets over 3 uur geworden. Daarvoor hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week. De nieuwe Yves Segers met Allemaal. Tot 4 uur neem ik je mee. Tot aan Rudolf Stevens.
1: Manga.
0: En dit nu met Margriet Hermans. En lekker blijven hangen.

Juhar is draait met Maria Magdalena. We gaan stilletjes richting reclame. Gaan we doen met Helmut Lotti. En we gaan met de trein naar Oostende. En dan nog eentje van Christophe net voor reclame met het meisje met de bloemen.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Ook een man die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Een van de grootste successen van André Hazes, Geef me angst. En we blijven ze maar doordraaien hier in Studio NL. We gaan richting Halle. Onder leiding van de Benny Michiels hebben we vandaag ook meegebracht in ons programma. We draaien vooral af fans van Benny Michiels met Mijn hoofd in de wolken.

Deze mannen ken je nog wel van Wat zullen we drinken 7 dagen lang. We draaiden de Lawinna Boys en Alle remmen los. En dat is een ritje van Steve Tielens, hè. Hey Jacqueline, waar is de pot vaseline?

0: Waar is de vaseline?
1: Iedere zaterdag en zondag van 14 tot 16 uur. Studio NL met Tony van Leeuwen.

0: Deze dame ken je nog wel van Arrivederci Hans. We draaiden Laura Lynn en Hemelsblauwe Ogen. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Fred Ted en de Swinging Table Boys. En we gaan op bezoek bij Druska.
1: Hier ook wel eens een big deer. Tijrol op maar een Mr. Proever.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke Brakel. De deuren gaan open om 12 uur. De show start om

0: half 2. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Een van de nieuwe singles was deze van Kevin Kestijn. En de mooiste nacht van ons leven. De volle plaat is origineel van Samantha. Ik heb ze vandaag meegebracht door twee leuke dames. Shana en Viva España. Studio NL op Sillis aan ten einde op deze zaterdag 23 mei. Want ook onze volgende collega is hier al toekomen. Onze collega Rudolf Stevens. Hij is er straks bij na 4 uur. Met zijn programma hier bij Radio Memory.

0: We draaiden nog Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. Was het voor vandaag op deze zaterdag 23 mei tussen 2 en 4 Studio NL bij Radio Memory. Zometeen is Rudolf Stevens. Nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne zonnige zaterdagmiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij tussen 10 en 12 uur vracht. Wij draaien met Hilde, Tony van Beveren en aan de telefoon met mevrouw Nancy vooral jouw verzoekplaten. We verwachten ook bovenop ook twee interviews. Eén van onze Sammy Moore en Aisha komt langs morgen tussen 10 en 12 voor een interview hier bij Radio Memory. De moeite waard om te luisteren morgen vroeg, hè? Tussen 10 en 12. U vraagt, we draaien. We gaan draaien met Pommeli, Thijs, Atlas. De groetjes en graag tot morgen vroeg, Isje Natine.
1: De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. Een derde daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show? Dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Salim Segers met een van zijn leuke nummers, dus vanuit vervlogen tijden. En dat past natuurlijk allemaal in onze nieuwe start van ons programma voor jou, Terug naar Toen. Welkom vrienden, het komende uurtje mag ik voor jullie wederom met veel plezier leuke plaatjes van lang geleden uitkiezen. En na deze van Salim Segers gaan we meteen eentje draaien van Elvis en die mooie Ask Me.

We zaten ergens in 1974 met deze hit van Danny Christian en zijn Besa Me Mucho. We blijven in de gouden 70er jaren en toen scoorde onze moustache natuurlijk de ene hit na de andere. The Griddle of Love, Things, All My Trouble, maar ook deze mooie In the Misty Moonlight, Moustache.

0: je ook niet.
1: Want als je ooit die kant op gaat, dan loopt
0: Benny Nijman.
1: Nooit meer alleen.
0: Genoeg gepraat. Een man die heel wat prachtige songs op zijn palmares heeft. Maar ze worden helaas een beetje in de vergeethoek en daarom proberen wij ze opnieuw te draaien en met veel plezier dus in onze programma's zoals deze Muziekdoos. Johnny Blanco is er ook zo eentje.

zo is een klassieker van onze collega Tina Rosita. Ja, España. Hey, hier is hem ze. Gilbert O'Sullivan. Met een van zijn mooie songs. Vandaag heb ik deze. Claire.

het nog een keertje. Paul Severs bracht van ons nog eens een keer die kusjesdans. En Monica Martijn, vrienden. Ja, je hoort ze niet zo vaak voorbij komen, maar het is toch een heel mooi en engelachtig stemgeluid. Gaan we er samen nog eens van genieten. We moeten ze vaker draaien. Dan ben ik vast van overtuigd dat die mening van jullie uit ook zo is. Je mag het altijd laten weten. Rudolf Stevens at telenet.be. En nu maar genieten van die mooie stem. Monica Martijn.

Jorge Adamo. En we draaien nog eens heel graag van hem deze C'est ma vie. En na Salvador Adamo, een andere grootmeester van bij ons, Wiltura, met een nummertje vanuit 73 aan het strand.

0: stemmen. Zeer mooi gebracht. My Heart Will Come Home. Céline Dion. En dat allemaal voor jou in deze aflevering van Terug naar Toen.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

dat we uiteraard nog allemaal kennen van Elvis Presley. Carl Perkins bracht het deze keer voor ons. We houden de Pieter nog even in. En we gaan dat doen samen met een van die leuke hits van Steps.

0: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. Een derde daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interimcontract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
6: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.

0: Tijd voor een echte country-klassieker. In mijn programma, On the Road Again.
1: Radio Memory. Radio Memory.

0: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leijs Galmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
6: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

Barbie is starting something. Wel, wij zijn ook iets begonnen. Een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. De komende twee uur. Er zitten weer de nieuwsfeiten in. De jarige van de dag. En heel veel grote hits. Voornamelijk uit het verleden. Zoals deze van Creedence Clearwater Revival.

Een beetje feel-good pop. En ze waren met z'n vijven 5 stars. En deze Rain or Shine. Straks dus even kijken wat er vandaag allemaal in de krant stond. Jaren geleden. Maar eerst even terug naar 1976. Met Agneta, Frida, Björn en Benny Abba dus. Met deze Fernando.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Als je graag zou willen weten wat er allemaal in de krant stond op 23 mei, jaar geleden, zeker ook blijf luisteren. Dat weet ik jou zo dadelijk te vertellen.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 23 mei vandaag in Rome wordt de grootste moskee van Europa ingewijd. En dat vandaag in 1995. De rockopera Tommy van de Hoe komt het? En dat in 1969. Sabena wordt opgericht, de Belgische luchtvaartmaatschappij. Het bedrijf maakt op 14 juli 1924 haar eerste vlucht. En dat vandaag in 1923. En de Nederlandse hitlijst Hilversum 3 top 30 begint vandaag ook. En dat in 1969.
2: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discover Germany's most successful word, guile.

0: van de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd, of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Ja, niet alles in dit programma komt uit de jaren 70, 80 of 90. Zo hadden we zo net bijvoorbeeld deze van Justin Timberlake en Love Stones. Het komende uur in deel 2 is er nog veel meer uiteraard. Even deze zalige Philadelphia sound van de Tramps en Hold Back the Night.

0: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

Wist je dat Bono dit nummer introduceerde met de legendarische woorden "This is not a rebel song"? Hij was namelijk bang dat het verkeerd begrepen zou worden. Maar het is een groot hit geworden. Deze van U2 en Sunday Bloody Sunday. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Met een beetje gitaren ook. Status quo and whatever you want.

Groot hit voor de Rolling Stones, deze Undercover of the Night. Nu iets helemaal anders, want hoewel de naam super Braziliaanse klinkt, komt dit trio gewoon uit ons eigen Belgelandje. Sterker nog, de producer scoorde hiermee een wereldhit, maar nam de zang op in een studio in Brussel, terwijl hij nog nooit één voet in Rio de Janeiro had gezet.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

vader zitten ook wat Franse nummers hier in de playlist van de jaren 70, 80 en 90. Deze van John Mas was dat. Ja, en teksten hoeven niet altijd ingewikkeld te zijn om een grote hit te scoren. Fly Robin Fly, zo simpel is dat, van Silver Convention.

Howard Jones die vroeg zich af, what is love? En ja, dit bonte internationale gezelschap stond bekend om hun aanstekelijke energie, maar achter de schermen was het een komen en gaan van artiesten. Desalniettemin een groot hit voor de Humphrey Singers, To My Father's House.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag. Radio Memory.
4: Goeie avond.

Ja, tijd vliegt snel, gebruik hem wel. Dat hebben we vandaag ook weer gedaan, denk ik. ILO met deze Hold On Tight was het nog. Heel graag tot volgende week. Maak er nog een fijn weekend van.

0: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Beste muziek.
4: Hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.
7: Living on a dream.
8: Dit is Studio 45.
9: Lex de Groot.
10: Mag ik me even van u voorstellen? Mijn naam is...

met z'n drieën. In begin jaren 90 hadden ze twee grote hits alvast te pakken. Dat was met I'm Too Sexy en Don't Talk, Just Kiss. We hebben het hier natuurlijk over Right Said Fred. Dit was een hele fijne voor hen. Uit 1996, Living on a Dream. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar het jaar 1985. Het werd de eerste single van hun zesde studioalbum, dat heette Crush. En het was het laatst geschreven nummer voor het album en de band wilde het nummer eigenlijk schrappen. Maar bandlid Martin Cooper overtuigde de rest om het toch op te nemen. En het werd een groot succes. Orchestral Maneuvers in the Dark en het fijne So In Love. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken voor twee uur lang de allerfijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes daarbij gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen ook een leuke uit 1997. Het werd toen de opvolger van de gigantische hit Barbie Girl. En dan hebben we het natuurlijk over Aqua. Zometeen Dr. Jones. Maar eerst een nummer afkomstig van een zeer succesvol studioalbum. Shango heette dat. En dat is afkomstig van Santana. Dit is Hold On.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

Deze Wow werd de derde single van het tiende studioalbum, dat heette X, van deze Kylie Minogue. En het nummer komt in 2008 uit en stond in 2012 nog eens op een album, namelijk The Best of Kylie Minogue. En de zangeres schreef het nummer zelf, maar wel in samenwerking met Greg Kurstin en Karen Poole. En dat zijn zeer succesvolle songwriters, want ze hebben al muziek geschreven voor Adele, Sia, Foo Fighters, Paul McCartney, Lily Allen, David Guetta en de Sugar Babes. Wauw dus, die fijne voor Kylie Minogue uit 2008. Studio 45, dat wil zeggen dat we ook een egotrippen voor jullie hebben meegebracht. En Alex XL, dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. De egotripper, dat wil zeggen dat ik 3 hits achter elkaar ga spelen van 1 artiest of groep. En je krijgt dan ook de biografie mee. En die staat vandaag in het teken van de band Genesis. Straks in deel 2, 3 grote hits achter elkaar van die jongens. En op het einde van de show is het tijd voor de Lex XL. En dat wil zeggen een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1978. Ik heb voor jullie Jeff Wayne meegebracht met The Eve of the War. En je krijgt die plaat dan straks te horen in de albumversie. Zometeen neem ik je mee naar 1988 met de derde single van zijn gelijknamige tweede studioalbum dat hij in dat jaar uitgebracht heeft. En dat heet Hold Me In Your Arms. Rick Astley is onderweg. Maar eerst naar 1995. Toen kwam deze single uit als leadsingle van het album Dreamland. Het nummer groeide uit tot Robert Miles' meest succesvolle single en ontving voor Children dan ook in meerdere landen gouden en of platina plaat. In 12 landen stond het nummer op de eerste positie. Robert Miles overleed trouwens in 2017 veel te vroeg op 47-jarige leeftijd. Dit is Children.

plaat werd oorspronkelijk uitgebracht in augustus 2009, maar groeide vanaf pas veel later uit tot legendarisch internetfenomeen. Het verscheen namelijk op de EP Turbo Love en daarna officieel als single uitgebracht pas in augustus 2009. Maar in 2017 werd dan het nummer viraal gebruikt onder video's waarin mensen of objecten surrealistisch door de ruimte zweven en tollen. Toen werd het ook een hit voor Back Raiders en dat geweldige Shooting Stars. En als je de videoclip van deze plaat of andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, ja, je weet het misschien al. Ik heb ze gebundeld op de Facebookpagina van Studio 45. Zo vind je dat bijvoorbeeld ook de Ego Tripper terug, ik had het er net al over, Genesis, de Lex XL, Jeff Wayne met The Eve of the War en een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud staat de volledige show en je kan dus naar Studio 45 luisteren of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Studio Spatie en 45 als getal, zo vind je ons terug. En als je het nog niet moest hebben gedaan, liken of volg de pagina dan misschien ook meteen. ABBA nam Does Your Mother Know op tijdens een gure winterdag in februari 1979 in de Polar Music Studios. Het nummer werd de eerste song op de A-zijde van een single waarin Björn de leadzang voor zijn rekening nam. De twee heren van de band, Björn en Benny, zijn bij het schrijven van de song trouwens duidelijk geïnspireerd door de rock'n'roll vetkuiven uit de jaren 50. Zometeen die fijne Does Your Mother Know. ABBA is voor jullie onderweg. Maar eerst een hitparade van 1984. Uiteraard geschreven door Henk Temming en Henk Westbroek. En afkomstig van het album Temple Dulu. Dit is Eenvoud. MUZIEK

0: jongens van Wham zijn onderweg. Bad Boys.
1: Ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Radio Memory. Goeie avond.
5: Boys like you.

afkomstig van hun debuutalbum Fantastic. Wham, uiteraard. Uit 1983, Bad Boys. En uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. We hebben nog een vol uur te gaan met bijvoorbeeld dan ook onze ego-tripper. Je krijgt straks van mij 3 hits achter elkaar van Genesis. En op het einde van deel 2, de extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1978. Met Jeff Wayne en The Eve of the War. En je krijgt die plaat dan van mij in de albumversie te horen. En dit uur nog naar 1997. Met de eerste en enige hit van The Verve hier bij ons. Bittersweet Symphony is gebaseerd op de instrumentale versie van The Last Time van The Rolling Stones. Gespeeld door de Andrew Luke Oldham Orchestra. En omdat er op voorhand niet om toestemming is gevraagd, moet de band uiteindelijk alle royalties afstaan om het nummer uit te mogen brengen. De single werd desondanks een grote hit. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
6: Veel

0: Memory. Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
1: Lex de Groot.
2: Zo goed, manneke.

Het werd in 1985 de enige hit voor deze Killing Joke hier bij ons in de Lage Landen. Love Like Blood. En het nummer is afkomstig van hun vijfde album, dat heette Night Times. De zanger, Jazz Coleman, heeft de naam trouwens bedacht nadat hij in een sketch over de Tweede Wereldoorlog van Monty Python, Killing Joke, hoort langskomen. Zo eenvoudig kan het gaan. Killing Joke dus, Love Like Blood uit 1985. En daarvoor gingen we terug naar 1990. Als eerst in deel 2 van deze Studio 45 kreeg je John Farnham van mij te horen met That's Freedom. Deze single is trouwens te vinden op het album Chain Reaction dat 3 grote hits weet te produceren. Want buiten That's Freedom staat bijvoorbeeld ook You're the Voice op en In Days to Come Chain Reaction. John Farnham is trouwens een ex-zanger van de Australische Little River Band. Hey, fijn dat je luistert. Dit zijn ze nog steeds, een klein uurtje. De leukste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Ik ben Lex en ik ga jullie dus nog een klein uurtje gezelschap houden. Met bijvoorbeeld, niet te vergeten, over een drietal platen. Dan komen ze eraan, de jongens van Genesis. Want zij zijn deze week onze egotripper. Ik heb dan de biografie van jullie klaarstaan. En 3 grote hits achter elkaar. En op het einde van die deur, de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag naar 1978. Jeff Wayne en The Eve of the War. En ik speel die plaat dan straks in de albumversie. In 1987 werkte Bananarama met het destijds succesvolle producers trio Stock Aitken en Waterman samen. Het resultaat was onder andere het nummer wat je zo dadelijk van mij krijgt te horen. Love in the First Degree is voor jullie onderweg. Nadat we naar 1990 zijn gegaan. Een One Day Fly voor de Laas. Dit is het leuke. There She Goes.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.
4: Oh, I'm like damn.

La Fuente 2024 hier in Studio 45, Ratata. En hij bracht ons tot aan de Egeltrippen voor vandaag. En die is voor Genesis. En die band werd opgericht in 1967 in Londen door leerlingen van de Charterhouse School. De oorspronkelijke bezetting bestond uit zanger Peter Gabriel, toetsenist Tony Banks, de gitarist Anthony Phillips, bassist en gitarist Mike Rutherford en de drummer Chris Stewart. Het debuutalbum From Genesis to Revelation verscheen in 1969, maar kende weinig succes. In de vroege jaren 70 ontwikkelde Genesis een progressieve rockstijl met lange composities en uitgebreide live-optredens. Albums als Nursery Crime uit 1971, Foxtrot uit 72 en Selling England by the Pound uit 73 zorgden ervoor dat de band een vaste plaats kreeg binnen de progressieve rockscene. Tijdens concerten stond Peter Gabriel bekend om zijn theatrale kostuums en personages. In deze periode verschenen nummers als Watcher of the Skies, I Know What I Like en later The Carpet Crawlers. In 1975 verliet Peter Gabriel de groep. Drummer Phil Collins nam daarna de rol van leadzanger over. Met albums A Trick of the Tail in Wind en Wuthering bleef Genesis succesvol, terwijl de muziek geleidelijk toegankelijker werd. In de jaren 80 groeide Genesis uit tot een van de grootste rockbands van dat moment. Albums als Duke, Genesis en Invisible Touch brachten hits voort zoals Mama, Land of Confusion, Invisible Touch en Tonight, Tonight, Tonight. De groep combineerde pop- en rock-invloeden met elektronische elementen. Naast Genesis bouwden Phil Collins, Peter Gabriel en Mike Rutherford ook succesvolle solo-carrières uit. Rutherford richtte daarnaast de groep Mike and the Mechanics op. In 1996 verliet Phil Collins de band en werd vervangen door zanger Ray Wilson, met wie Genesis het album Calling Out Stations uitbracht in 1997. Daarna werd het lange tijd stil rond de band. In 2007 kwam Genesis opnieuw samen met de tournee Turn It On Again met Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford. In 2021 en 2022 volgde nog een reunietournee onder de naam The Last Domino Tour, waarmee de groep opnieuw optrad in Europa en Noord-Amerika. Onze egotrippen voor vandaag. Dit zijn de jongens van Genesis.

1983, Mama, daarvoor uit 1978, Follow You, Follow Me. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1986, The Land of Confusion. Dit waren drie grote hits achter elkaar van Genesis. Want die jongens zijn deze week onze ego-tripper. En er is een Spotify playlist. Ga daarvoor naar het account van Lex de Groot. Vind je onder Studio 45 de ego-tripper playlist terug.

0: Hoezo komt eraan? En dans.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: werd destijds de tweede single en is de titeltrack van hun gelijknamige 13e studioalbum Clouseau en Dans uit 2001. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil wel zeggen dat we dus nog wel de LexXL voor jullie hebben. En net als van de Egotripper is er van de LexXL een Spotify-playlist terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 vind je daar dus ook die fijne lijst terug van de LexXL. Ik neem je vandaag mee naar 1978. De openingstrack van Jeff Wayne's muzikale interpretatie van A.G. Wells' klassieke roman uit 1898. The War of the Worlds was de eerste science fiction roman over dit onderwerp en vertelt het relaas van een journalist die een invasie van buitenaardse wezens weet te overleven. Het iconische gesproken intro werd ingesproken trouwens door acteur Richard Burton. De herkenbare zanglijnen werden gezongen door Justin Hayward en dat was de leadzanger van de Moody Blues. Ik laat jullie met Jeff Wayne's The Eve of the War 1978 en je hoort hem nu in de albumversie. Nog veel plezier met de rest van de jocks. Maak er een fijne week van. En dan zijn we volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: LexXL. De lekkerste classics extra lang.
2: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

lichten gaan uit en de beat gaan aan. Tijd om de volume open te draaien. Want het is tijd voor de Land of Dance Mix Radio Show. De beste house beats, de hits, de club tracks en alles non-stop in de mix. We gingen van start met Alexa, Alexandra Stan en Patricia Zavala in Lipstick. En dit was Acer 11 en Show Me. En deze ken je zeker en vast nog. Een remake van die oude hit van Calvin Harris. Een remix van Matt, Steed en Ray. Dit is Sweet Nothing.

0: Graven in Hearts on the Move en daarvoor in de mix Dancing and No Static in Pressure. En nu nog eens een recente track van Frankie Rizzardo. Dit is Zero Azúcar.
1: The Land of Dance Mix, bringing you the hottest club tracks through your speakers.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome. In the second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix Radio Show with Steph T.
4: Dit is het tweede uur van de Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio.

Meteen muziek van The Two Souls. We hebben ook Lost on Earth. En een samenwerking tussen David Guetta, Kaiko en Oliver Giomocciotto. Maar eerst Quincy. And Signs Were Clear.

Escape Reality. En nu gaan we luisteren naar een van de recente samenwerkingen tussen David Guetta, Kygo en Oliver Giacomotto. Dit is Prayer.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Zo, nou, dat is snel verdiend.
1: Zeg, waarom sta jij eigenlijk steeds vooraan met de microfoon?
0: Ja, omdat ik 2 minuten ouder ben dan jij. Dat is duidelijk.
1: Waar. Dat is niet waar.
0: Ja, dat is wel waar. Want ik kwam er als eerste uit.
1: Ja, maar ik ging er als eerste in.